Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

Dit is een feit dat elke mens eenmaal tot sterwe gaan kom. En dan gaan jy jou God ontmoet.

laatste te dragen. En dan moet ons eerst weer van elkaar omhoog kan vragen. Als die pad te moeilijk raakt en die opdraande te kwijt, moet je helpen als ik verval.

dat lief. Door donker nachten, door elke strijd, blijf u altijd aan mijn zijde. Ek het baie sonder vrede geloop, my eie drome blindelings gekoop.

Ons wandel graag langs die rivier, my dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons een visserman met stok en hoed en koffiekan, en toe begin een lang gesprek tot heel wat later. Een emmer met een visie daarin, so het die hele ding

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word

0: Sen.
1: Toe alles om my begin val en ek nie meer my pad kon sien, het ek gedink is klaar met my, dat hoop net verander is, nie vir my nie.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

0: al met my wandel. Selfs wanneer ek nie altyd waardig voel nie, maak my meer van wat u wil hê moet wees. Help my om elke dag te kies om naby te bly. Laat my lewe getuig dat ek met u gewandel het. Nie deur my eie krag nie, maar deur u genade alleen. Amen.
1: G en R, my luistergenot.